het huid zo noir. Aan angsten die het hier redden voor het zijn en zijn geest.